pardon. Est-ce que le behoeftig met de muziek is na? Bos en elft jullie allemaal internationaal is kunnen worden en euro is moeilijk. Huist kleine, wat in een groep is kunnen, boller man, huist kleine is en wat in jullie euro. Nu, Mussolini fascinerend. En wordt ik het niet zo alleen op die of dan in die zin wordt die niet duist maar het is wat zijn ja hij vloed met ik heb een listen lucht en ik huis met een ballerman internationale wisseling in Engels was met een mazzel in love wil ik worden trappen aan die ganske apparatschik. Lüsenborn, Alemannia, Hallig, der kleine Pudel Nestag. Wissini, Alet, Ort, Bollermann, Ex-Kurini. Ciao.